0: Saam my gasie. Is die hond van Notas?
1: Ja, my broer, die ding is vol van sy slim gedagtes. En dit nogal nadat ek hom klaar vol gemaak het, wie se trok die is.
0: Ek sê, sy, wie sy vandag, los sy vriend, lyn.
1: Ek is bly sy roepie vir hom ook gasie nie. Want net ek dink hy is ook een van die parase. En kyk hoe krap hy aan die spanhoekknop.
0: Jy, allemaal van julle, lyn.
1: Dat baat die hele kop blij nie. Wat het julle weg
2: hier? Oh, hier kom ou klonkies ook daarom nou.
0: Ek sê ou klonkies, dan rankies aan my gazie. Want nou is die eerste vraag van die dag. Ons moet het nog uitsoort voor die next trok inkom. Die vark mense, hou man op man. Dis vol notas.
3: Los die mense, tjens, julle is wees hulle kom kiek ook maar net hulle ding.
1: Slang wil niks verstaan van die nie, my broer. Hy klaar gesê, ons moet die mense opnjuk.
3: Die mense kon skaal ook maar net soos oos, jens. As jylle wille wil aanraan, is het jylle ding. Maar moet nie expect, ek moet vir jylle support.
0: As jy dat ons hulle wil aanraan, die ou klonkies, a slang my gazie. Sy ken toch self. Die man vat niks nonsens hier op sy tippie.
1: As jy, ja.
3: Sy tip, bakker die slange tip. Die is die damsheid waar die kerns en die doopse vullis kom drop, jens. Die nage mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir a living, het a reg om het te kom doen as hy wil.
1: Ou klonkies, my bro, draait sy om die verslang te sê. Sy het sê afgesien hoe hy aan die jong laas keer met die mes gestiek het, amper sat. En wat dink sy kan a man doen as hy om een skien en strak om iemand te stiek met die mes? Niksie, my bro.
3: Dat sy nie wil, ek had sy moos refuse om het te doen. Hy kan nie om ons die maakie mense aanrand.
1: Had sy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
3: Sy is te veel van haar bang gehad, Aaron. Dis hoe kom sy alles doen wat slang vir jou sê om te doen.
1: Nee, dis het as ek is a bang gehad, jou klonkies. Maar slang het nog altyd mooi gekyk by my kan.
0: Hoe? Nou, dis is. Sal die hulle twee nou reerig staan in avond. En dit nogal so die mense. Nee, man. Los sy gedagtes.
3: Hoe staan in strijd nie, man. Ek wil maar nie by Aaron hoor, man. Hoekom hy kan sy slang het nog al die tyd mooi gekiek by sy kant.
0: Los sy my gazie. Sê eire vir die mense, hulle kan maar koka. Ons het ons al klaar al onze valuables uitgaan.
1: Ek sê, is julle kaas nou kokkerig, man.
0: En julle kan sien, haast die kan niks trok uit, nou. Blijf weg. Ek woon vir julle. Ons sal vir julle sê wanneer julle nare kan kom. Ok?
4: Kom te man aan die alkaans, ons het dan wacht vir jou koffie, Aaron. Ok, water aan, Doffie?
1: Moet nie waarin nie so lang. Hy kom daar allemaal steam uit die blik uit.
4: En julle moet uitkijk vir een kietel.
3: Praat van een kietel. Hy een vrou het nogal een lekker kietel opgetjawe ogen.
4: Hoekom het dit hier afgevat? Sy is aan 5 ons ook een.
3: Hy sê hem slang, hoe kan ek nou die vrouse titel afvat? Sy was dan so excited toe sy het opkrap.
4: Wat meen sy, hy sê? Die mense sal moet gewoon draag aan, laat hulle op slangse tippes.
1: Dus ja.
4: En moet nie laat ek uitvind, julle allow die mense om my koppe en aluminium hier weg te draag.
0: Over my dead body, hy titel was die Ellie nie. Ons ran van slang af sjaaf gelee, wat maak sy met die hond wat slang sy ship en die wil kon wegdra? Dus ja.
4: Maak die saak of het aluminium was of nie. Ons markeer ek het dan.
0: Net morgen hijjack ek sommer een verslang, ha? Want my ook kaap hier sommer altijd op. Ons, ja.
4: Wat kan jy nou, klonkies? Hoe kom ons jaan so stil vanaan?
3: Ja, ek is die stil die slang. Wat kan een mens sê, maar net moeg.
4: O ja, sy het ons nog skrepjaar toe gegaan. By the way, hulle doen nogal min gegeef vir die kaartboot.
3: Ja, maar slang moet ons hoor. Die 17 reens was ons maar net vir die jaarde van die kaartboot. Die ander jaarde leem ons al die achter die sek. Die vansie kon nie al die kaartboote vatte en slang wie toch sê, ja, wie skreep jy, het is vee.
4: Ja, nee, ek is wees dra. Daar is ook om ek het sêk het om een pee te koop en een grotere water maak.
1: Daar is nogal een kwaai gedachte slang. Maar Waar gaan die peet blij? Die kansen gaan moest je toelaat dat die peet op je te blij nie.
3: Ja, het is nog een reer, Aaron. We zijn blij al klaar illegally.
4: O, klonkies, my bra. Ik blij nog al langer dan 3 jaar hier tussen die bossen langs een tip. En zolang is wat die kansen niet van mij een joint kan geven, gaat ik hier blij. Ik en mijn oorlede broertje het al 2 Kerstmissen hier een dish van mij geëet. Zo moet niet met mij kom praat van illegal.
3: Nee, ik meen het is zo niet slang. Ik meen maar niet. Hulle kan nogal voor ons kom uitsit hier.
1: O, klokjes. Waar is die suikerblok, my broer?
3: Ja, hier is het. Hier staan die koffie ook bij ons. Bring sy net die biekers.
1: Ek is wees, my bra. Kom, dat is koffie sy.
4: Gooi vir my net 2 lepel suiker aan. Ik wil gat niet meer zo baie soeter het om mijn leven heen.
1: Is die een slang?
4: Skip slang nie, papa, gat. Dat moet daarom zeker nogal warm genoeg wees.
1: Die slangse koffie.
4: Zet zo mee, ik ga nou eerst met pap eet, want ik is nou skoons honger gewacht voor die koffie.
1: Hier is hulle ouwens. Maak julle maag te vol. En onthou, die pap is gemaakt according to my secret recipe. Ik noem het van mijn oogatse secret pap. Asja, en moet niet vergeten, die koffie wordt genoemd Haroonse Black Sweetness.
4: Alright, bras. En die kies gaat ik aan maar die judge wees.
3: Wanneer is dan slag een stokje vlees slag?
4: Oormorgen is het vrijdag, bra. En dan vat ik mijn koeper en aluminium weg. Dan breng ik voor vis en chips.
3: Nog gaat ons morgen maar weer pap en koffie eet.
4: Hoop complain, klonkies. Het liefst lees je nu honger niet.
3: Nee, ik meen maar net slang ons week aan die dag. En pap kan niet eindelijk een man zijn kracht opbouwen.
4: Zij is die enigste een wat altijd complain over iets. Ik en die ander bras eet aan die selle kos als zij. Maar hoort ze ons complain? Zij moet mij strijd sê als zij niet meer happy is bij ons, die bra.
3: Nee, ik meen maar net slang.
4: Zij meen maar net wat.
3: Nee, dat is wel uit slang. Ik ga maar nou liever slaap.
1: Al zolang die kooi warm gazi. Ik is nou daar.
4: Ik weet je wat kan je niet, bras. Maar daar alleen nou klonkjes nog dik bij kooi toe. Zonder om zijn pap te eet. Het jy ook misschien complaints? Ik praat net van die kosie. Van enig iets.
1: Nie slang. Ik heb nogal niks complaints. Ik weet niet van een oog gaat af.
3: Nee. Ik ook niet slang.
4: Als het is, moet je dan mij bij iets maken. Ik meen maar om te zeggen, jullie was los, bras. Maar nog altijd heb ik van jullie away gemaakt. Recht?
1: Slang. Man zal hier nog duiven gieten, slang. Check maar nog niet. Waar zou ons vandaag gewis het als het die verslang gewis het, ja?
4: Zien ze? Maar als het te zeggen, gooi die voor jullie koppen niet, bras. Never. Ik is een man, ik help je nog een. Als man nog net om te zeggen, als lijk amper van mij alsof al klonkjes begin stemmig trek.
1: Als je zo lang...
3: Jy
5: is
3: nie
5: bereist dat jy is myne. Jy, ek het vir jy gesê, jy moet wag laat ons jy roep. Goed sê.
3: Ouga, nee, my masse kut, hy is een groot man, hy moet nie so met hom praat.
5: Nou, Gazi, sy vir aan sy aluminium aan.
3: Ja, maar ek sê nie vir hom voetsekie, en nog een ding, hy aluminium is ons oosinne, maar ek sê maar net, hy moet het los.
5: Oké. Okay. Dan moet ons maar eieren maak so slang, maar laat hulle krap. Maar dan vat ons in alles af wat ons wil heen.
1: Is ja.
3: We zijn nog die laatste troep van die dag. Ben ik ons langer?
5: Ik het zelf maar kunnen wonen, Gazi. Die man is moest daar allemaal vroeg voor ogen te zijn.
1: Ja, maar jullie moeten nou die vergeten. Die waantje was tok en plok gelaai van die koepen in die aluminium. Ze slang het zo aangetrek op die vrijdag.
5: Ze is recht, Gazi. Hij was een rera gevraagd en een half. 1 slang is van die.
3: Nou, kom het heen aan die van oe samengevat om te jou.
5: Zij ken toch zelf, Gazi. Slang lang elke vrijdag alleen met die schip.
1: Als je in vanaan frito's weer blank pik, my bro.
5: Zo, Gazi. Slang het moest klaar eergiste aand gesê. Vanaan is het weer vis en chips aan. Dos, ja.
1: En soos ek van slang ken, is die dop natuurlijk ook bij.
3: Kom, jy is nou bij, jyfie.
5: Hoe dan nie, Gazi? Is die elke dag wat een man het zo krijg, nie?
3: Wat ze moet jou elke dag in jou jaal staan en sikkel om koepen en aluminium in die stinke moos te soek. En wel wie? Een slang.
5: Nee, ze moet het hier nog zo zien, Gazi. Is voor ons allemaal.
3: Ahoy. Ons allemaal. Maar waar is die geel? En die week moet ik skraap hier toe, maat, sa. Hoekom? Was net 'n klomp eises en blikke en kaartboorde. Maar as dit kom met die koepe en die aluminium, dan lyn hy sjaaf en nogal alleen.
5: Hoekom? Hy vaar het syke so, man, o klonkies. As hy nog 'n man saam met hom moet vat, dan bly hy net 2 man o. 2 man kan mos nie al die week doen.
6: As ja, o klonkies.
3: Hoekom kan 2 man nie die week doen as ek skreep jy toe moet gaan, ja? Of ja, by miskien vir julle.
5: Los die gedagtes van jou, my gazie. Ons kom allemaal uit die tronk uit, o klonkies. Want hy het self gesê, it's difficult om te survive hier buiten. Maar nog altijd was slang die man wat de oorse loving kom gee.
6: As ja.
3: Sê liefeste oors gee vir homme loving jeans. Jy, slang is een acht man. Die sjaar wat binnen gesien. Die acht lijks om ander mense te gebruik om hulle veel leer te doen.
5: Sy maak misschien recht wees, my gazie. Maar een ding moet sy onthou. Slang het nie sy nomme makkelijk gekry nie. Achterwoord moet jy die klompdinge gaan.
6: As ja.
3: Nee, nie van myn klompdinge. Die sip man van vandag het ek saaf, Jens. Ons gaat die meer alles nie so verslang gee.
1: Sy sê jy so makkelijk, sy gaan het saaf al klonkies. Maar waar? Ek weet nie van een wegstiek plekje nabij nie, my broek.
3: Nie vir jou wat hy waar nie, my masse kind. Ek sal een plek kree om die sip man te saaf.
5: Nou soek sy vir een ding wat my liefste kon geblij het, Gazi. Slangsam ons automatically wil weet, waar is vandag sy sip man?
3: Dan sê ons net, daar was niks.
5: Nee, jou klonkies. Hy man sal ons nooit so iets gloe nie. Sy kan ons maar self check, Gazi. Die hele vrijdag sy trok het ingekom, maar nie een van hulle koepe in aluminium gehad nie. Nee, man.
6: As ja.
3: Okay, dan saaf ek die helfte.
5: Maar hoe so, Gazi? Maar nie alles.
6: As ja, klonkies.
3: Ek wil maar net, hey, julle moet voorraad van hoeveel zakslang rechtig maak uit die supplement uit wat oos so staan en uitkrap jy elke dag.
1: Maar is het dan so importe vir oos om te weet hoeveel geld slang maak, my bro?
3: Het is my masse kind. Hy is die enigste hoe wat julle gaat uitvind hoe slang eindelijk vir oos gebruik. So, is allemaal gein.
5: Ah, ek mind jou, klonkies. Ek check maar net. As slang moet uitvind.
3: Wat julle om vertel?
5: Au, Gazi, ons is ons die pimpers.
6: Au, Asia.
3: Duidelijk, kom ons tsai laat sien, soos het genoeg is soet vir die dag.
1: Asia, ek ga soma nou die hout by mekaar maak vir die fiene.
7: Yes, julle gaan maar kom kyk wat julle kan kry, ja?
4: Die sweet is daarom gepas, Bras.
1: Ja nie, myne sit so maar lekker slang.
5: Nou my pas. Maar hoekom het slange van my een rooie gekoop? Ek lyk so gaan as hy blauwe van ou klonkies.
4: Ek wil nie sê hulle kalles vat die man. Net hoe strui die Bras weer oor wie het wie sy sweete aan.
1: As ja.
4: En die was nie kies die enigste kalles by die Chinaman gehad het.
3: Sy kasa man, my swappe ou gat. Hoekom ek lyk weer die rooie?
5: As my toch korrek, Gazi. As moes die selle saai so voel.
4: Allemaal is laat.
1: Ik swaf saam niemand in mijn bureau. Ik hou van geel dankieslang.
4: Als we rijden, Bras, jullie deserve die. Als dingen weer rijdt, lijkt next week. Dan koop ik van man jeans.
5: Osja! Dan kan een man moest niks dat er een naadserie gaat losgaan in die locatie.
4: Ze zeggen dat dobbeltje net loverboy. Ja, Roen. Ze komt voor die Bras een dop daar, man. Hoe zei je dat? Ek is sieke die Bras is nou al lekker doos naar die vis en chips. Ek is self nou lekker vol geëet.
1: As ja. Eerst die bieren en dan die karantie. Of hoe wil julle dit hier?
5: Sy sê drijven, Gazi. Gooi nat.
3: Ons kom nog een dokter.
4: Die bang sy, man.
1: Slang!
4: Isaac, wat laat je mij zo schrik aan doen?
1: Sorry, slang, maar ik heb die slang gezien niet. Die bos was zo bij het dak hier langs hier of hier.
4: Wat kan
1: je? Nee, ik kom maar net wat langs hier. Daar is een skelm, wat daar die schik uitgestikt. Hij wacht aan van slang.
4: Wie is die skelm?
1: Het is zijn naam gezien, die slang. Maar hij zei, ik heb van slang.
4: Waar is hij nou?
1: Hij zit daar voor die schik in die zoon.
4: Zal maar die brassen.
1: Als ja, slang. Maar ons is eindelijk nou hastig, slang. Dat is amper deine klok.
4: In jullie locatie toe?
1: Ja, slang, as ja.
4: Gaat jullie nou weer jullie kroon op als je Bean Queens gaat worden?
1: Nee, ons is klaar wees geraakt, slang. Ons wat nou net elke keer in een 30 bakse.
4: Gedachtes, bra, gedachtes. Maak hy skelm wees waar ek sit. Sê met die toekom.
1: As ja, slang. Dan zien ons vir slang vanmiddag.
4: Alright. Ik wonder wie is die skelm wat sê ek ken van my. Hoe weet hy nog al dat ek hier bly? Sê, ek weet my maar reg hou, want die man kan nie trust. Daar is hy! My eerste byt vir die ochend. Kom, kom. Moet nie vir jou kom staan na die strand hou hier nie. Stadig. Stadig. Swaya. Yes, like. Maar sy is daarom klein, jong. Ek sê vir jou maar terug in die water moet gooi. Sodat jy jou ouwe broers en sisters kan gaat roep en die na my toestuur. Wacht. Oh, laat ek het goed die hoek uit jou mond uitkrik. Swaya. Zwem nou maar weer verder. En kom terug as jy groter is, ne?
8: Ja, hoe lyk het dan vir my, jy praat al nou met die visse boete. Was ek dan so lang weg?
4: Wanne? Was het redig, sy?
8: Ja.
4: Nee, man. Yes, like.
8: Dit is redig, ek, ja. Hoe se boete?
4: Jo, jo, jo. Wat a surprise.
8: Jo, stadig, boete. Jy druk nou my wind uit. Los my nou.
4: Ek kan het nog nie glo, nie, man. Ek is vry om jou te sien. Wat kan jy dan? Met jy eskip?
8: Nee, man, hulle het nie vrygelaat.
4: Hoe dit gebeur? Jy het dan 5 jaar gekry vir die moord, maar was nog eers een volle 2 jaar daar binnen.
8: Ek is siek, boete. TB.
4: Wat kan jy? Ek is sorry om te hoor, Bali. Redig. Baie sorry.
8: Thanks, boete. Ja, ek is een van die ouwense wat op een siek parool vrygelaat is. Maar nie net omdat ek siek is, man. Let's see, ek is a model prisoner.
4: Model prisoner. See?
8: Dat is waar. Ek het die meer die win van allemaal die rongsie, man. Ek het dan die meeste van my tijd daar in die hospitaalse tronk geleer. Kan jy dan nie sien, man, hoe maar is ek?
4: Ek had het genoot, ja. First time toe ek jou sien. En toe ek jou hug, het ek gevoel dat jy is net veel aan been. Kom. Zet die op mijn stoeltje.
8: Ja, dank je, boete. Zo, ik zie je. Je vangt nog altijd vis op zaterdagochtend.
4: Zo zal ik zeggen. Old Tibbets never die.
8: En daar is nog geen lady in jouw leven, nie, boete?
4: Nee, nog niet, man. Ik denk dat ik al die titels om mijn gezag wat alle bang maak. Wanneer is het gekomen?
8: Vanochtend 6 o'clock.
4: En ze kon nou eens hier aan. Maar ze kon nou wat paas neem.
8: Ik het eerst daar bij Auntie Rosie gaan inloer.
4: Is het? En wat het sy toe weer te sê gehad? Toe ek moest laatst in die man uitgekom, het sy gesê, ja, ek kan nie daar bij haar plek bly nie. Want sy is bang, ek gaat haar kinders tronk manieren leer.
8: Sy het vanochtend vir my vertel, sy is bang, ek gaan allemaal in die huis aanstik met die TB. En ek het eerst daar gegaan om bleepik te soekie. Ek het my net gaan groet. En vir haar vertel dat ek nou weer vreeman is.
4: En om te dink, dat is onze innerste antie wat nog lewe. Oos is haar eie sisters as iets. Maar nou ja, is ook syke man, sy eie skuld laat die family niks meer met oos te doen, man Wiesie.
8: Wiesie ouwense daar weer die shit moet, he?
4: As om al baas Kellings dat ook maar hier op die tip kom skarrel het. Syke net so 2 weke achter die boere hoe hier kom hang het, het 2 van hulle hier uitgestiek. Hy vet een en hy kleinsie.
8: Toe trek jy hulle somme in.
4: Ook wat dan nie. Ek is aan Aline en ek sien aan hulle likes om te krap. Maar ek het hulle somme die eerste dag wijs gemaakt om te sê, hier word hy net kom krapie. Hier vraag hy van my of hy kan kom krap. Hulle was ook een over die Jack die hulle families. Toe offer ek hulle een job en een bleepje.
8: Ek het hulle stokas gesien. Al 3 singers nogal op die voorarm uitgechap. Hulle is allemaal 6.
4: Sien sy? Maar die eerste dag wat ek die tattoos op hulle voorarm sien, het ek net vir myself gesê, ek ga die allow laat die paar 6 in my broodje kon wegdraan. Never.
8: Nou, waar kom die dere jy nou vandaan?
4: Oor hy lange. Nee, hulle het ons allemaal samen, man. Die ander 2 het om 1 zondag had wisset en sommer wijs gemaakt waar hulle nou op hulle uit. Toe hy uitkom, het hy sommer strijd hier toegekom en my kom vraag of hy nie ook maar hier kan go lang nie. Dis so hy hier beland. Maar hy is harig had, man. Ik hou hem dop.
8: Is het die een met die rooiswete?
4: Is hy die, ja.
8: Trust jy vir hulle, boete?
4: Pali, sê dit jouself. Ek het nog nooit te anders kelam getrust. Especially nie 'n ses nie.
8: Wat is die harde gat een se naam?
4: Klonkies.
8: Wil jy ek moet om uitsort?
4: Oh, bane. Los die goedes van my. Sy is nou 'n siek man.
8: Nee, ek min maar. Moet dan met my net praat, ne?
4: Kijk eens, Abali. Die dag toe mams afsterwe, was haar laatste woorde aan my. Beloof my, sy sal achter Bali kyk. Hmm. En ja, ek het haar beloof.
8: Ek verstaan wat jy sê, Boeta. Maar om die jong uit te soort, is gauw.
4: Los het, Bali. Die laatste keer wat die boer hier kom hang het, kon ek niks doen nie. Oorlaat die te veel witnesse was dat gesien het hoe jy die skelms had gestieken. Maar ek gaat die laat die weer gebeur hier. Ek wil nou my promise wat ek aan mams gemaakt het, nakom.
8: Ek apprecieer die man, maar ek min maar, ek is mos nie meer leidie nie.
4: Ek sê nie, sy is nog wel leidie nie, Bali. En ek weet, sy is ook een ach. But just allow me to keep, I promise, asseblief, man. Jyn eerste moet sy gezond raak. Het sy pille?
8: Ja, dat het my een maand sy supply gegeen.
4: Goed. Kleren saamgebring?
8: Wil ek my jersey daar nie sek gelos.
4: Okay.

0: Los die rest van my.
1: Ek wil nie op jou nek lê nie, Boeta. Ek wil werk, net soos die ander ouens se werk.
0: Okay. Ek sal jy werk. Maar jy sal nie nou wel aan die vullis kan krap.
1: So?
0: Vir jou het ek 'n special job. Maar daar is nog net een ding wat jy sal moet onthou. Ek het vir die brasse vertel om te sê, my broer is dood.
1: Oh, maar jy is daar haastig, Boeta.
0: Wat min sy haastig? Ek moes gewiet hy toe kam gat sy uitstek. En dan wil ek hier enig een moet wiet ons as broer sien. Sien sy?
1: Ek sien ja. So, wat is die special job?
0: Ach, laat ek het gewoon my vieslijn oprol. Dan gaat maak ek vir jou een lekker wikke koffie. En dan vertel ek jou. My naam wat sy eerste sal moet leer, is om my nie Boeta te noem nie. Sy noem my slang. Net soos die braas aan my noem.
1: So, ons kan maar seker traai, ne?
0: Right. Kom ons gooi.
2: Dis nou al die heel eerste sere wat ek so moeg voel. Toe het nou nie so lekker by die vier gesit dat ek al langer gaat slaap.
3: Ja, ons nieuwe gazie is nogal stil binnen in die shek, he? So slang ken om glad die, he?
0: Van geen kant af. Al wat ek weet is dat sy naam is Bali. En dat hy saam met die bra van my gemang het. Die bra het om na my toe gestuur.
3: Hoe ken ons die bra van slang?
0: Ek doubt het. Hulle het mos in Bosdamse tronk gelê. En ons kom van Vlakspruit af. Maar dan moet Brasse in Bosdam wees wat hom ken. Want hy het vir 2 jaar daar gesit.
3: Wat sy naam slang?
0: Woelig.
3: As jy slang, hy is ek een woelige hond, hy na.
0: Harry, sy is gesit, voetsik. Sy praat nie so van die man nie. Woelig kap vir jou op so stikkies bult op.
3: Sorry slang, ek het nie so gemeen nie, man.
0: Hoekom is Aaron dan so gesit? En jylle twee slat nie so dronkie.
3: Slang ken mos. Die gazie is moos maar baie lig op Petro. En hy het ook hier by ons gesit hier. En daar is hy met een paar laai-laai-meide gesit in sy.
1: Ja, en enige tyd, daar gee een van die ou net so'n lichte soen sien, en koop hy maar net weer.
3: Ja, nee, moet jy so lig jou klonkies, man. Hy tjeries het ook daar een wei gekoop, hou.
0: Is jy een wonder dat jy so'n lams gesuip is, sien. Wacht, laat ek gauw gaan kyk of op Balea slaap. Lonkies! Lonkies!
4: Raslam!
0: Hoe gooi je?
4: Raslam!
0: Kijk eens, ik wil even voor Bali kliniek toevat voor zijn pillen, waar het nog vroeg is. Ik denk dat die kliniek zal nou al zo vol zien. Hij is maar nu eerst de 3 weken hier bij ons. En die maandse supply wat hij van gaat praten, is alweer op.
1: Maar op Bali kan dat niet loopjes lang.
0: Dat is wat ik wil even met om die bandje wegvat.
1: Hoe rijdt slang?
0: Gaat zich over die brassen, hulle moet zo lang alleen aangaan.
1: Hoe rijdt slang? Ik kom zo maar in vijf,
0: zie je. Gedachtes, bra. Gedachtes. Malik. Is je wakker?
1: Ja, Boeta.
0: Kom maar, help je op. Fix me die warm jacket wat ik voor die weekend gekoop heb. Voor je jas, ja.
1: Dank je, Boeta.
0: Marisa, klompjes gaat je met die waantje kliniek toevat. Zo, het is je opportunity. Zit maar wijs.
1: Ja.
0: Ik depend op jou.
1: Maar niet waar, nee, Boeta. Los om van mij.
0: Ik kom mee nou.
5: Je ziet Wantje.
0: Op wat goed die komt weer, gaat zitten op die Wantje. Dan kon je altijd mee om voor Bali op die Wantje te lachen.
1: Ik zit zomaar in van die kaartwoorden onder die kombees.
0: Gedachtes, bra. Gedachtes. Bali, met die hoekle niet kaart.
1: Dit moet hier in mijn achtergat zak wees.
0: Wacht, laat ik voel. Ja, is het.
1: Dit is om maar die baas in die voor die deur getrek, slank.
0: So het ek gesien, my bra. Right, sit nou jou ene hand achter Bali sy rug en die ander hand onder sy boude. Vang nou my hand vast. Right, saam na, op 3. 1, 2, 3. Daar. Move net zo. Zak nou staan al, kom by die deur uit, kom.
1: Zak nog! Daar zijn! Zo ja! Rijdt door Bali! Wat doos mijn broer! Dankie, Konkas. Ek appreciate het, broertje.
0: Nee, is niks zo, Bali. Is moest ziek, man.
1: Ja, ek het jou klaar uitgecheck. Jy is nogal zo rijt en bra. Hoe lang is jy nou samen met die ONC?
0: Tens zo 9 of 10 man.
1: En hoe zien jy die ONC?
0: Alles zo rijt.
1: Weet jy, dit is nog als die eerste keer wat ons toe die kans kreeg om dikke te kan chen.
0: Dat zo, Bali. Hij slaap moest miste van die tijd omdat hij ziek is. En ik kan moest hier ziek man gaan wakker maken met om te wil gesels.
1: Maar jy sê die ouwens is daarom al rijd, broertje. Ek vraag maar. Want ek weet moest hier welkom ek bij die ouwens is, man.
0: O, Bali, moet zij niet veel worry wat daar nie, man. Hij is moest een van ons. En nog een ding, slang is voor van jou, my broer.
1: Ek ken nie eindelijk wat slang hier, maar is woelig wat gesê het, ek moet so een braak om opsoek, want hy sal een wei maak vir my buiten.
0: Nee, slang is al right. Het was allemaal een wei gemaakt.
1: Ja, maar hy lyk dan vir my na een braak. Ek meen maar, ek kan miskien verkeerd wees, maar...
3: Ah, nie wacht. Kom ons los het maar, liewe se daar, broertje.
0: Het sy hoef jy om te waar nie. Sy kan maar praat, my masse kind. Ek is nogal hier oor wat stories loop in oor vertel.
1: Daai is die way wat ek al gesien het, broertje.
3: Jy is redelijk een duidelijke braan, hè?
0: Nou, hoe het jy aan was slang opgesomd?
1: Ek min maal klonk as die subman wat hulle elke dag uitkrap. Hoe ben ek wat julle daar het? Ek min, was ek daarom hoort wel?
0: Ja, ons eet hier elke dag. Al is het nou maar meestal van die tijd pap en koffie. Maar vrijdags aan ik kreeg misschien vis en chips of ja, ik in een streetwise toe en rolls.
1: Ah, maar kap je daarom af samen met julle. Ik meen, sakwise.
0: Ons kreeg hem, ja, ik in 80 bucks elke vrijdag aan.
1: 80 bucks? Dat meen dus, julle maak nog hier een lekker profit hier op die tapmina.
0: Wat praat ze jou, Bali? Als hy gezond is, gaat hy self sien, wat maak ons in die dagse tyd hier so? Hoeveel krap ons uit? Dis eisters, dis kaartboers, dis beeldjes.
1: Nee?
0: Ja, sometimes kassies, spiele. En dan wil ek eens praat van die koepe en die aluminium. Dit is eindelijk die zaak.
1: Nou praat jy moos van kroonbroodje.
0: Exactly. Maar daarvan sien ons niks. Niemand weet rechter wat slang elke week op die alle. Hy is een secret. Maar hy vat allerlei supplement alleen weg. Hy bring nie like liever elke en so'n something.
1: Something soos wat?
0: Het is miskien van die cheap jeans er daar oor die tuine, man. Of a sweater, of a kippie. Something soos die. Die kraantje bleef nie achter nie. Hey, hy is maar net om die tjens happy te hoes. Wel een sak as een gesak moet word.
1: En julle, ek sê dit ook maar net so.
0: Yeah, wat kan sy maak, o Bali?
3: Ik zal die wisse my eie ding kyk, dan weet ek het lees, ek kan meer zak maak.
0: Ja, maar dan moet ze veel weg van dat dietop af. Slang ze leeuw moet net zo los dat ze eie ding hier kom kijkie. Is ze klaar, die site op die?
3: Nee, en die kies, dan werk ik voor hom. Maar ik zorg dat ik elke dag my supplement in kan hou. Hij hoef moest hij daarvan te weten.
0: Ze wil my massakre, ze sal so wat in tala.
3: Ja, ek sal so'n ding doen, broertje.
0: Serieus, hoe Bali?
3: Jy moet een ding weet, ook Lonkas. Dit kost een skelm om een skelm te vang. En ek is nie van plan om my hele leven lang vir een ander man te wekie. Ne, broertje?
0: Nee, paraat. Een ding kan ek sien. Ek kan sê, jy gaan nog die pak slat op die tip, my massakeun.
1: Wat maak dan nou voor jou sê dat ek en jy gaan nog baie geld maak hier op die tippe? Jy weet moos, dis impossible so lang as wat slang met die eiste aan te regeer, man.
0: Weet jy wat maak van my so? Sy, my masse kind, sy.
1: Huh?
0: Hoe kom? Jy kan sien, sy is een oog van gedagtes. Die ander skelm is een beetje bang, man.
1: Bang vir wat?
0: Wat die gedagtes? Toe ek met die idee by hulle gekom het, was hulle tot nie op hulle nerves.
1: Jy het daarom al so iets gekon sê.
0: Lank al my masse kind. My kan moos nie so'n ding alleen daar aan nie, man. Hey, manne, hulle kan my miskien piep. En dan, as ek moos nacht.
1: Maar Jim het moet niet denken voor hulle kleer gemaakt het. En zo zal Jim voor hulle makkelijker gaan ingetrek het. Ik meen maar, dat is wat ik zo gedoen het.
0: Wally, weet ze, zij is aan boos zo over mijn gedachten kan lees. Hij is ook om ik zie ik en zij. Dus gaat hij jalve combination, maar.
1: Dat kan nogal happen. Maar Jim is de broertje, die is wel te lang. En ik is een oude saap move. Wat mijn zeker zo starig.
0: Dat je maar zomaar one time voor maakt op Jelly. Op Bali die operation is lang al een progress.
1: Zij is
0: stil. Hoe zien ze aan van mij mee, bro? Ik heb die ding begin net voor ze uitgestieken. En je moet zien hoe lekker je sap me nou een halve zak koepen. En een halve zak aluminium.
1: Zij schiet mij zomaar kaart, broertje.
0: Zij zal maar niet voor raken op Bali.
1: En wat als slang misschien op die shipment afkomt? Wie gaan dan man staan?
0: Hoe denk ze gaat hij op het afkom? Nee, mijn massakind. Slang kan maar vergiet. En ik geloof hier die jeans gaat pimpie. Hoe kom? Dat is misschien voor van die profit.
1: Zolang jullie dit niet na bij die checkstoer niet, hè?
0: Nee, zo achter die clips en ik moest daarom nooit wissen, man.
1: Jij moet één ding weten, ook klonkas. Slang oorals. En ik geloof niet, daar is een safe plek daar niet.
0: Ach, hij heeft al lang gelijk gevliegen, mijn massakin. Zien ze lang gras aan onder langs de fietsie?
1: Ja.
0: Nou, daar is moest dit modder. Niemand gaan daar zo, niemand. Daar zak ze weg tot vee boek aan jouw enkels. En die graskaver amper tot bij jouw boeren.
1: Ja, dus dan, daar was slang gaan visvangen, ook lonkers.
0: Ah, nooit gezien, niemand. Ik weet exactly waar slang lijkt op af te koel. En die twee zakken staan verder op. Als van daar wat slang altijd zit. Zoals ik nou veel gezien het, niemand gedaan. Nie.
1: Zo, hoe gaan je die zakken daar wegkrijgen en wanneer?
0: Die moment al twee zakken vol is, en moet niet vergeten. Ik is die man wat in die wiekskripje had toe gaan. Die twee zakken druk ik zomaar onder die kaartboot en die eisters in.
1: Je zal ons daarom zeker niet van mij vergeten, die broertje. Huh?
0: Ah, o, Bali, zijn ze aan van mij, mijn broer. Ze is aan wijs, ik is vol van jou.
1: Zo, broertje. Ik was recht, man. Ik het zomaar van die begin af al gezien. Je is een duidelijke braaf.

Allee, is hy wakker? Die brasse het nie gister aan teruggekom nie. Seker weer van hy veel myre daar by die sabien opgetel. Kom, laat oorstuur maar oor sy toelijn. Kom, laat ek jou help aantrek. Die son is al uit. Hey, Bali. Kom nou, man. Wees, wat is koud, joh. Is er aan jou nog opgeleid? En die bloed, waar komt dit vandaan? Het jou mond uit. Zo zie je het nog alleen bloedsbegoek vannacht. Kom nou, Bali, man. Word nou wakker. Jo, maar jij is daar. Jy is een stokstijf. Bali? Bali? Nee. Nee. Nee. Nee, Bali niet.

0: Jo, Jens. Hoor is dat 2 weke wat op Bali dood is. Maar ek mis nog altijd hy, bra. Hy was nou siek van die begin af, maar 1 ding. Hy was een tijdelijke, bra.
1: Jy klok is vertrek. Hou jou bek. Hulle betal julle job recht doen van nou af.
0: Hoe mens lang aan nou? Hoe sit moet maar altijd pos het job recht doen?
1: Is het? Nou, hoe is het dan possible dat die mense jou op die tip kan kom en my shipment kom check? Ha?
2: Wat is shipment het hulle gesteel, son?
1: Wil julle nou vir my kom wees maak om te sê, julle het hier nog genoot laat die koepen en hulle my nie mis min nie. Ha?
0: Hoe mens lang aan nou? Man.
1: Hoe lang het altijd vir ons gevat om een sak voor te maak? Ha? 1 week. Hoe lang vat het nou? Amper 3 weke. Ha? Wat kan je dan?
0: Ah, misschien kom je sippen, man, het stadige deus lang, man. Ons hoort het elke dag nog altijd iets soos altijd.
1: Moet niet die traai om van mij vir Appie te vatten, en wat zegt zij, Jaroen? Doen zij nog jou job recht?
2: Ja, slang. Slang niet, mos, ik zal nog in dat dione slang ze sippen kon wegdraaien.
1: Goed, Bras. Ons losse daar. Drink my hele dop. Je gaat nog slaap.
2: As ja, slang. Ons gaan maar nog een beetje hier bij die vierlam.
1: Gaat jullie weer locatie tomorrow?
3: Slang kennen. Waarom ze cheer is waar elke zaterdag om daar niet zo bied.
2: Zij moet niet spelen in oog gaat. Ze even slang hoe leid zij een ook klonkjes aan leven. Tak skroeven.
0: Aaron kat het uit. Mijn maas kan zijn wie toch zei haar. Ik schiet hier maar heel dag poen. Geen nog tijd voor hij wijn vliegen.
1: Jullie kan nou maar heel nacht zitten en strijden over wie die lelijkste meid. Al wat ik weet is dat ik nou ga slapen.

troubles, you know, puppy. Big Bob Spontane says Jerry and says baby. Saying it in, says Lieferon. Achter op is al kan die wereld maar komen. Hij is kapot, zo is het droom.

Det är en café Amman Istanbul med de magnifika Gulbahar. Volgende skuif ons ons fokus na die passievolle snare van die Spaanse gitaargroep Guitarra Azul. Hier is hulle met die hartroerende snit Tres Lagrimas.

Die onmiskenbare klanke van Mango Groove en Africa Blue. Jy kan nou luister na Eva Cassidy. Die hartseer feit van Eva Cassidy is natuurlijk dat sy feitelik onbekend was buiten haar thuisdorp in Amerika toe sy in 1996 in die vroeë ouderdom van 33 aan kanker oorlede is. Eers 4 jaar na haar dood het 'n Britse radiostasie haar musiek begin speel en haar albums is wereldwijd verkoop. Hier is haar bittersoet vertolking van Sting se meesterstuk Fields of Gold.

Dit dan Miriam Makeba met Ntshilo Ntshilo. Van die rijklanken van Afrika skuif ons nou oor naar die koning van cool jazz. Die Dave Brubeck Quartet het in 1959 geschiedenis gemaakt met hulle album Time Out. Hier is Dave met Take 5.

het aan Karen Souza met haar dromerige jazz geïnspireerde vertolking van Ain't No Sunshine. Volgende aan die beurt is flamenco gitaar virtuoos Paco de Lucia met Entre Dos Aguas.

absolute meesterlijke gitaarspel deur Paco de Lucia met Entre dos Aguas. Ons reis neem ons nou volgende na die Kaapverdiese eilande saam met Cesaria Evora en hier is sy met haar vertolking van Sangue de Verona.